Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: als Ananas. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 30-jarige man uit Bilze-Hoesselt riskeert 30 maanden cel met probatieuitstel voor seksueel misbruik van zijn nichtje. De vrouw verklaart dat het misbruik begon toen ze nog een kind was en jarenlang aanhield. De man geeft toe dat hij haar meermaals ongewenst aanraakte, maar ontkent dat hij haar heeft verkracht. Het slachtoffer stapte in 2024 naar de politie en vraagt nu een schadevergoeding van €7.500. De rechter in Tongeren doet op 1 oktober uitspraak. Een 21-jarige man uit Beringen riskeert 15 maanden cel en een boete van €4.000 voor drugsbezit en mogelijke drugshandel. Zijn moeder verwittigde de politie nadat ze synthetische drugs op zijn slaapkamer had gevonden. Bij een huiszoeking werd onder meer ruim 600 gram van de designer drug 4MMC aangetroffen. De jonge man verklaarde dat hij wilde gaan dealen om op eigen benen te kunnen staan. Het vonnis volgt op 1 oktober. Vandaag blijft het voormiddag droog. In de loop van de namiddag en avond zal een buienzone van noordwest naar zuidoost over Limburg passeren. Daarbij is er kans op onweer. Het wordt 25 graden. Zaterdag droog met maxima rond 22 graden.

heeft gezegd, soms wel en soms ook niet terecht. Ik ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart, een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zichzelf.

een scherpe blik, soms nonchalant, met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou, je warme lichaam dicht bij mij. Ik zal dromen en de

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit, omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen. Maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
1: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
0: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
2: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
0: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.

0: voor die
1: goeiemorgen
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was. Eentje aan weerszij van die bonte bende, die liep te stoeien

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden. Dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven

esistono. Er kwam een tijd dat wij elkaar zo goed kenden, dat wij geen uur meer weken van elkaar. Waarbij zich dingen

En komt de tijd dat één geluid moet wenden naar het ander land, waarvan geen

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bijna 20.000 Hasselaren hebben door een computerfout onterecht een oproepingsbrief gekregen om hun identiteitskaart te vernieuwen. Het gaat vooral om inwoners die in 2024, 2025 of 2026 al een nieuwe kaart hebben afgehaald. De fout ontstond bij Sipal, het platform dat de gegevens van de stad beheert. De stad benadrukt dat de betrokken inwoners niets hoeven te doen. Hasselt onderzoekt samen met Sipal hoe de fout kon gebeuren en verontschuldigt zich voor het ongemak. In Sint-Huibrechts-Lil in Pelt is voor het eerst in Limburg een drugslabo voor procaïne ontdekt. De politie viel donderdagochtend binnen in een woning in de Jos Verlindestraat na een onderzoek van de Nederlandse autoriteiten. Procaïne kan worden gebruikt om cocaïne te versnijden en zo de hoeveelheid drugs te vergroten. Drie Nederlanders tussen 41 en 45 jaar werden gearresteerd. Ook de civiele bescherming kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Vandaag blijft het voormiddag droog. In de loop van de namiddag en avond zal een buienzone van noordwest naar zuidoost over Limburg passeren. Daarbij is er kans op onweer. Het wordt 25 graden. Zaterdag droog met maxima rond 22 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
8: En wat gaan we daar doen?
7: Diertjes kijken.
8: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
9: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
10: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
9: Alles aan beestige prijzen.
7: Papa!

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren-Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En we begonnen vandaag deze espresso met een wereldhit van Shocking Blue. Tot zelfs in Amerika stonden ze nummer 1 met deze Venus. Goedemorgen, welkom. Dit is alweer Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En met Venus van Shocking Blue hebben we meteen de toon gezet. De volgende pakweg 55 minuten krijgt u niks dan goede muziek hier bij Ludo. Muziek onder andere van David Soul, van The Sweet, van America en van Eric Carmen.

0: Alles heeft een ritme. Frizzle Sizzle ging in 1986 met dit nummer naar het Eurovisie Songfestival. Maar de Nederlanders hadden toen budgettaire problemen met die inzending. Want de dames en de heren traden op blote voeten. Ja, maar het heeft niet mogen helpen. Ze werden 13e in dat jaar met deze Alles heeft een ritme. Susie Quattro met Chris Norman. Opvallend rustig voor haar doen dan toch. Stumbling in.
1: I love it.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke. Voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Bobby Solo, er werden heel wat films rond zijn muziek gemaakt die eigenlijk alleen maar draaiden om muziek en schoon vrouwen. En hij zelf natuurlijk. Doet een beetje herinneringen, of roept een beetje herinneringen op aan Elvis himself. Hij werd dan ook de Italiaanse Elvis Presley genoemd en met deze Una Lacrima Sul Viso brak hij door in 1964. Hij ging ermee naar het Sanremo Festival, won het niet, maar scoorde wel een wereldhit met deze plaat. Nu naar 1972, ook weer zo'n hele dikke hit uit de jeugdjaren van de popmuziek. Brett, The Guitar Man.

We draaien ze allemaal, hoor, de hits van de 50s tot en met de 90s hier bij Ludo. Dus deze uit 1983 past perfect in ons format. Daniel en Julie. En nu Don Partridge. Terug naar 68 met zijn Rosie.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
3: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Wat was dat rustig en wat was dat zalig mooi. Santo en Johnny en de Sleepwalk. Daarvoor Papa Joe van The Sweet. En als eerste in het drieluik Don Partridge en Rosie. En de volgende drie minuten maken wij plaats voor... geen espresso. Café con leche of een cortado op zijn Spaans. Want ook Niels Sedaka gaat zijn beste Spaans bovenhalen.

De Rolling Stones en Paint the Black. Prachtig nummer uit 1966. Ik had het net over een cortado. En eigenlijk een cortado in Spanje. Dat is nationale drank daar. Dat is eigenlijk een espresso, ja. Maar dan op de espresso veel melk. Heel veel melk. Dan krijg je een café con leche. Iets minder melk, want die glaasjes waar dat in geschonken wordt zijn over het algemeen kleiner dan een kop koffie. Dan krijg je een cortado. Dus niet vergeten als je deze dagen nog naar Spanje trekt, een cortado bestellen. Un cortado, zo bestel je het goed. En niet te verwarren met un jarra, dat is wat anders, dat is veel meer en veel straffer. En denk eraan, bestelt u in Spanje alsjeblieft nooit een cava. Dat bestaat er niet, dat kennen ze daar ook niet. Want ze spreken daar de letter V niet uit. Bestel altijd een cava, ook al klinkt het gek voor u misschien.

Only Love, op zijn Engels, werd in het Frans L'amour en héritage en Nana Mouskouri. En meidengroepen waren in de jaren 80 zat op. Te veel om op te noemen, maar één groepje onderscheidde zich van de rest. Zij bespeelden zelf hun instrumenten, de Bengals.

De Bengals met hun eerste wereldhit Eternal Flame. Daarna volgde ook nog Manic Monday en Walk Like an Egyptian. En vandaag begonnen we al behoorlijk stevig met Shocking Blue en Venus. Alhoewel stevig, maar we gaan er wel stevig uit. Zodoende dat u zeker en vast niet in slaap valt voordat de lunchbox van Geert de Knut eraan komt. Ik zou het Geert echt niet willen aandoen. Leuke stevige plaat van Eric Clapton en Cream in the White Room. Fijn weekend nog en graag tot maandag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren-Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

waren de Monkees met de last train to Clarksville tot 10:06. Goedemorgen, vrijdag 4 september. Gisteren waren we even niet bij. Even dagje tussenuit en nu weer je leukste evergreens in Lunchbox tussen 10 en 12. Zo pas nog lekkere koffie bij Ludo Wijnen en hier vooruit. Hè. We herdenken vandaag Bram Vermeulen trouwens, Nederlands cabaretier. En draaien muziek van Gérard Lenormand, ook van Barbara Streisand en Don Johnson en zelfs van James Last. Het is de Batakari Day vandaag. Meer straks erover na Wigbert van Lierde, die populair werd dankzij de Ebbenhout Blues in de jaren 90. Dit is een ander liedje van Wigbert, Wakker geschud.

4 september, men viert vandaag in Ghana de Batakari Day. Een nationale dag waarop traditionele Batakari-kleding uit het noorden van het land wordt gedragen. De dag bevordert culturele trots en laat de rijkdom van de Ghanese tradities zien. Mensen dragen de kleding op scholen, werkplekken en in het openbaar om hun verbondenheid met het erfgoed te tonen. Het is een moment om jongeren bewust te maken van hun culturele identiteit en geschiedenis. Evenementen en modeshows benadrukken vakmanschap en traditionele technieken. Door Batakari Day te vieren, blijft de kennis over handwerk en symboliek levendig. Zo staat 4 september in het teken van cultuur, identiteit en trots in Ghana. Batakari Day vandaag.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
5: Er is altijd een Alvo in de buurt.
4: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
5: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
4: Dat is Alvo.
5: Dat is Alvo.
4: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
6: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Duitse discoband Boney M, die bij de overgang van de 70s naar de 80s bijzonder populair was. Hè? Baby, do you wanna bump? Dat is een echte disco train hier op Radio Ludo deze voormiddag. In de spelletjes wat geliefde spelen daarvoor, de Games at Lovers Play James Last. Het is nog een beetje vroeg op de dag om daarover te praten natuurlijk. Hè? Trouwens, we herdenken vandaag op 4 september het overlijden van Bram Vermeulen, cabaretier uit Nederland. Je hoort het zo bij ons.
1: Together

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 4 september, we herdenken vandaag Bram Vermeulen, Nederlands cabaretier, tekstschrijver, zanger en componist, die op 4 september 2004 op 57-jarige leeftijd overleed. Bram Vermeulen werd in de jaren 60 bekend als de helft van het legendarische cabaret- en muziekduo Nederlands Hoop, samen met Freek de Jonge. Na het uiteenvallen van het duo in 1979 bouwde Vermeulen een succesvolle solo-carrière uit. Zijn Nederlandstalige liedjes waren vaak persoonlijk, maatschappelijk geëngageerd en filosofisch van aard. Bekende liedjes zijn onder meer De Steen en Testament. Naast muziek bleef hij actief als cabaretier en schrijver. Bram Vermeulen wordt herinnerd als een veelzijdig en invloedrijk figuur binnen de Nederlandse kleinkunst. Bram Vermeulen herdenken wij vandaag op 4 september.

You've Lost That Loving Feeling. Dat waren Bobby Hatfield en Bill Medley, de Righteous Brothers samen, muzikale duo uit de Verenigde Staten in 1965. En trouwens, die Bill

medley van die Righteous Brothers kennen we ook nog uit de jaren 80, die aan de zijde van Jennifer Warnes The Time of My Life opnam in der tijd. Radio Ludo, 10:30 intussen. Hier is het Amerikaanse acteursduo Don Johnson en Barbra Streisand, die ook muzikale talenten hadden. Phil, I Loved You.

Morgen, zaterdag 5 september, is er Boerenmarkt Mermt op het Capucineplein in Hasselt. Mermt is een Hasseltse markt met boeren, producenten en cateraars uit de buurt met een focus op lokaal, ecologisch en fair. Kom naar Mermt om iets te eten, te ontbijten, inkopen te doen, te proeven of lokaal lekkers gewoon binnen te smelen. En lekker blijven hangen, dat ook. Morgen zaterdag 5 september van 9 tot 15 uur. Een organisatie van VZW komt erbij en alle informatie vind je op www.merwt.be. Morgen zaterdag dus.

Vier topmuzikanten die hun oorsprong kenden in de jaren 60 en in de 70s in 73 dit liedje op de planken brachten. The Four Tops, Are You Man Enough? Ja, ik vermoed het wel, hè. Mijn mannelijkheid laat me niet in de steek. Zeker niet op een vrijdagmorgen 4 september. Gérard Lenormand, Frans chansonnier, hier is Maman, Amour.

hele mooie chanson van Gérard Nenormand, op zijn 81ste ook al, en Maman Amour bij Ludo. Goeie voormiddag, laten we naar het einde van de 70s terugkeren met een echte popplaat uit de top 40 van toen. Evelyn Champagne King is hier en Shame, het is schandalig goed.

Het brengt nog een beetje de zomerse sfeer hier in onze radiostudio in het centrum van Hasselt bij Radio Ludo. Maar wellicht ook bij jou thuis, hè? Dutch Rhythm Steel en Showband. January, February en zo gingen we nog eens de maanden van het jaar overlopen. Liedje uit de zomer van 1976. Steen aan 11 uur, straks na 11 nog meer lunchbox. Dat doen we ook de hele maand september nog voor jou. Hier is nog Dizzy Man's Band richting 11 uur met The Opera. Tot zo!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 30-jarige man uit Bilze-Hoesselt riskeert 30 maanden cel met probatieuitstel voor seksueel misbruik van zijn nicht Jim. De vrouw verklaart dat het misbruik begon toen ze nog een kind was en jarenlang aanhield. De man geeft toe dat hij haar meermaals ongewenst aanraakte, maar ontkent dat hij haar heeft verkracht. Het slachtoffer stapte in 2024 naar de politie en vraagt nu een schadevergoeding van €7.500. De rechter in Tongeren doet op 1 oktober uitspraak. Een 21-jarige man uit Beringen riskeert 15 maanden cel en een boete van €4.000 voor drugsbezit en mogelijke drugshandel. Zijn moeder verwittigde de politie nadat ze synthetische drugs op zijn slaapkamer had gevonden. Bij een huiszoeking werd onder meer ruim 600 gram van de designerdrug 4MMC aangetroffen. De jonge man verklaarde dat hij wilde gaan dealen om op eigen benen te kunnen staan. Het vonnis volgt op 1 oktober. Vandaag blijft het voormiddag droog. In de loop van de namiddag en avond zal een buienzone van noordwest naar zuidoost over Limburg passeren. Daarbij is er kans op onweer. Het wordt 25 graden. Zaterdag droog met maxima rond 22 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Op een of andere dag komt alles goed hoor. Paul McCartney, Sir Paul McCartney, liedje uit 71, soloplaat van die ex-Beatle met Another Day. 11:04 intussen, tot 12:00 nog Lunchbox, je leukste evergreens. Geniet hier van Radio Ludo, met onder meer de weetjestrommel die duurt. We gaan terug in de tijd met de nieuwsfeit en straks een krantennieuws op de radio. En tussenin, Neil Diamond onder meer met September Morning. We hebben Bobby Fuller 4, I Fought the Low nog eens. En Champagne met Oh Me Oh My Goodbye. Dat belooft. En dit is Ricky Nelson. Hello.

Krantennieuws. Volgens recente cijfers van het overheidsplatform pensionstat.be ontvangt een gepensioneerde in België gemiddeld €1.749 netto per maand. Dat is het wettelijk pensioen, maar de uiteindelijke hoogte hangt af van persoonlijke factoren zoals carrière, loopbaanonderbrekingen en bijdrage. Voor veel mensen rijst de vraag of dit bedrag voldoende is om comfortabel van een oude dag te kunnen genieten. Gelukkig zijn er manieren om je pensioen aan te vullen en financieel gerust te stellen voor later. Spaargids geeft bijvoorbeeld tips over extra pensioensparen, beleggingen en fiscale voordelen. Door tijdig te plannen en kleine stappen te nemen, kan je je inkomen na je pensioen aanzienlijk verhogen. En zo zorg je voor later meer financiële vrijheid en zekerheid, zonder verrassingen. Maar het gemiddeld pensioen vandaag ligt op €1.749 netto per maand.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Zij waren bijzonder populair in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Dat waren Don en Phil Everly, de Everly Brothers, twee Amerikaanse broers. Met Like Strangers, met Roy Black, daarvoor nog eens op Radio Luto. Terug in de tijd, dag op dag nieuwsfeit. Zometeen 4 september bij ons. Geniet hier nog eerst van de Detroit Emeralds op je radio.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in op 4 september naar 1957. Toen probeerden 9 Afro-Amerikaanse studenten een middelbare school in Little Rock te betreden in de Verenigde Staten. Hun toelating volgde uit een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat rassensegregatie ongrondwettelijk was. Een grote groep witte demonstranten verzette zich hevig tegen hun komst. De gouverneur van de provincie liet zijn nationale garde optreden om de studenten tegen te houden. President Eisenhower stuurde federale troepen om de veiligheid van de leerlingen te garanderen. De Little Rock Nine werden zo symbolen van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hun moed inspireerde verdere stappen tegen raciale segregatie in scholen. En het incident werd een belangrijk keerpunt in de strijd voor gelijke rechten in de Verenigde Staten. 4 september 1957, Little Rock Nine in de school desegregatie.

0: Lemouret Bleu, Vicky Leanderos uit 67, een Eurovisie liedje, wat later door Paul Mouriat ook op een instrumentaaltje werd geplaatst en even succesvol als Vicky Leanderos trouwens. En we komen dichter bij 11:30 hier op Ludo, straks nog eens de Mambo L'Italiano. Dat belooft nu Neil Diamond op je radio met September Morning. Een hele goede morgen trouwens.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

De Bobby Fuller Four waren vier muzikanten gevormd rond de figuur Bobby Fuller, die in onverklaarbare omstandigheden stierf op 18 juli 1966. Later is de band opgedoekt. Bobby Fuller Four met I Fought the Law bij Luto. En straks de weetjestrommel. De langste lunchpauze ooit brengen wij naar jou toe. Dat is voor zometeen.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: De langste lunchpauze ooit. Dat is ons weetje voor vandaag. In een fabriek in Engeland namen de arbeiders ooit zo'n lange lunchpauze dat ze spontaan besloten een potje voetbal te spelen. Wat begon als een korte pauze liep uit tot urenlang plezier op het fabrieksterrein. Uiteindelijk verplaatsten ze de lunch zelfs naar de namiddag, omdat ze niet meer op tijd terugkwamen. Dit leidde tot grote frustratie bij de leiding, die de productie graag op schema wilde houden. Toch konden ze moeilijk boos worden vanwege de gezelligheid en teamgeest die het bracht. Het verhaal ging later rond als een legendarische anekdote over de langste lunchpauze ooit, in een fabriek in Engeland.

jaren 70 waren jaren voor zeer melodieuze pop. En die pop werd gebracht in zeer vrolijke tijden ook, hè. Champagne, Nederband met Oh Me Oh My Goodbye tot bijna 12 uur. De middag door met Radio Ludo zometeen en de evergreens van je radio. En nu nog eens Little River Band. Ik wens je een hele mooie vrijdag. Een fijn weekend samen, ook met Karin en met Mark tijdens het weekend. Maandag doen we het hier nog eens opnieuw vanaf 10 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Voormalig gedeputeerde Bert Lambrechts neemt samen met zijn familie het oudste café van Hasselt over. De kleine hal in de Maastrichterstraat bestaat al sinds 1836 en is een van de laatste bruine kroegen in het stadcentrum. Lambrechts wil de eigenheid en de vertrouwde cafewerking volledig behouden. Wel wil de familie af en toe inzetten op evenementen, podcasts en debatavonden. Vanaf begin 2027 wordt de huidige provincieraadsvoorzitter dus ook cafébaas. Een 50er uit Heusden-Zolder riskeert 2 jaar cel en 8000 euro boete voor de verkoop van cocaïne. De man liep tegen de lamp tijdens een routinecontrole omdat hij zich opvallend zenuwachtig gedroeg. De politie vond cocaïne en cashgeld en ontdekte via zijn gsm dat hij al enkele jaren drugs verkocht. Het parket wil ook 16.000 euro aan vermoedelijke drugswinsten verbeurd laten verklaren. De man zegt inmiddels geen cocaïne meer te gebruiken. Het vonnis volgt op 1 oktober. Vandaag blijft het voormiddag droog. In de loop van de namiddag en avond zal een buienzone van noordwest naar zuidoost over Limburg passeren. Daarbij is er kans op onweer. Het wordt 25 graden. Zaterdag droog met maxima rond 22 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: A one, a two, a three, a four.

Jan, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden. It's party time!

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

kermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bijna 20.000 Hasselaren hebben door een computerfout onterecht een oproepingsbrief gekregen om hun identiteitskaart te vernieuwen. Het gaat vooral om inwoners die in 2024, 2025 of 2026 al een nieuwe kaart hebben afgehaald. De fout ontstond bij Sipal, het platform dat de gegevens van de stad beheert. De stad benadrukt dat de betrokken inwoners niets hoeven te doen. Hasselt onderzoekt samen met Sipal hoe de fout kon gebeuren en verontschuldigt zich voor het ongemak. In Sint-Huibrechts-Lille in Pelt is voor het eerst in Limburg een drugslabo voor procaïne ontdekt. De politie viel donderdagochtend binnen in een woning in de Jos Verlindestraat na een onderzoek van de Nederlandse autoriteiten. Procaïne kan worden gebruikt om cocaïne te versnijden en zo de hoeveelheid drugs te vergroten. Drie Nederlanders tussen 41 en 45 jaar werden gearresteerd. Ook de civiele bescherming kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Vandaag blijft het voormiddag droog. In de loop van de namiddag en avond zal een buienzone van noordwest naar zuidoost over Limburg passeren. Daarbij is er kans op onweer. Het wordt 25 graden. Zaterdag droog met maxima rond 22 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Hello, Johnny.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
2: Het is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Voormalig gedeputeerde Bert Lambrechts neemt samen met zijn familie het oudste café van Hasselt over. De kleine hal in de Maastrichterstraat bestaat al sinds 1836 en is een van de laatste bruine kroegen in het stadcentrum. Lambrechts wil de eigenheid en de vertrouwde cafewerking volledig behouden. Wel wil de familie af en toe inzetten op evenementen, podcasts en debatavonden. Vanaf begin 2027 wordt de huidige provincieraadsvoorzitter dus ook cafébaas. Een vijftiger uit Heusden-Zolder riskeert 2 jaar cel en 8000 euro boete voor de verkoop van cocaïne. De man liep tegen de lamp tijdens een routinecontrole omdat hij zich opvallend zenuwachtig gedroeg. De politie vond cocaïne en cashgeld en ontdekte via zijn gsm dat hij al enkele jaren drugs verkocht. Het parket wil ook 16.000 euro aan vermoedelijke drugswinsten verbeurd laten verklaren. De man zegt inmiddels geen cocaïne meer te gebruiken. Het vonnis volgt op 1 oktober. Vandaag blijft het voormiddag droog. In de loop van de namiddag en avond zal een buienzone van noordwest naar zuidoost over Limburg passeren. Daarbij is er kans op onweer. Het wordt 25 graden. Zaterdag droog met maxima rond 22 graden.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die
2: monsterfile van 340 kilometer.
1: Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
4: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
3: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
4: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
3: Dat is Alvo.
4: Ja, dat is Alvo.
3: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het.

0: Bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terechtkwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalía en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. De douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dit is Ludo. Geniet van je dag.
1: Mm-hmm.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.